ik ben niet goed in de hoofd, dan zie ik dingen dat een ander niet ziet. Ze willen plakken erbij, omdat ze weten hoe ze vanaf ze hangen bij de zwangere regie. Kom van een andere wijk, maar we zijn nu in de buurt. Hier gaan we dansen naar de bass en de beat. Want iedereen is hier vrij, dus schud je dubbele Q. En liever volg ik met de LGBT. Hallucinant, we steken alles in brand. Toele mond is dat direct op de vloer. Met aan de rollende band, we hadden alles in stand. Wat hier in Beeks, ja we hebben de groef. Hier is het iets riskant, van zat veel tot de rand. We doen die dingen dat een ander niet doet. Koken die shit te pikant, kom met je kop uit het zand. Of heb je schrik voor een of andere voer.